0: blijf op de hoogte via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.

oude liedje. En het gaat over liefde, of liefdesverdriet. Iedereen zingt het, dus zing ik maar mee. Waar anders over zingen?

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

op Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

0: zorg, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

with the man who can love.

Ja, als je wat betaalt, dan komt het vanzelf goed. Of althans, dan krijg je dingen gedaan, hè. Ja. You're the Post en Adventures of Stevie V, Dirty Cash, The Money Talks remix. Ja, het is een officieel liedje wat eventjes teruggaat in de tijd. Want als we kijken in de boekhouding, 1990, 14 juli was het een grote hit in de Europese hitlijsten. Stond op de eerste plaats, 3 weken lang. Ja, Dirty Cash van die Adventures of Stevie V, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Het zou je maar gebeuren, hè? Je ligt lekker te slapen in een containertje. Je denkt, nou ja, een hoop oude kranten, een hoop rotzooi. Dus ik blijf lekker warm. Ja, dat is trouwens met deze zomer niet zo nodig, want het is warm zat. Maar goed, je doet het. Je gaat in de container liggen. Je ligt lekker te slapen. En in één keer, bam, wordt je container opgetild. En komt hij in een grote vrachtwagen terecht. Ja, een man is namelijk tijdens het legen van containers in het centrum van Rotterdam in een vuilniswagen beland. Hij zou in een container hebben geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Nou ja, volgens de omroep al daar gebeurde het ongeluk rond 10 uur. Maar ja, na 2 uur werd de man bevrijd uit de wagen en is in een erge kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ja, de man zat met zijn been vast door de klep die het vuil aanduwt. Verschrikkelijk. Een groot aantal hulpverleners moesten aan te pas komen om de man te bevrijden. Nou ja, volgens de veiligheidsregio was de bevrijding complex. Het duurde even een tijdje voordat de man weer in vrijheid was gesteld. Ja, het duurde erg lang voordat de klep in beweging kwam. Ja, omstanders die zeggen ook tegen de omroep dat het om een dakloze man zou gaan die al maanden met 2 anderen in de straat van de container bivakkeert. Ja, bouwvakkers in de omgeving die hebben afgelopen maandag al 2 mensen zien slapen. Maar de derde die was er niet meer. Ja, die dacht van, bekijk het maar, ik ga niet bij jullie liggen. Ik lig lekker in de container. Nou ja, dat heeft hem dus opgebroken. Want hij werd opgeladen door de container, door de afvalophaaldienst. Jongens, dat zal je maar gebeuren, hè. In een container heeft hij nog geluk gehad dat zijn... Dat het ding op een soort beveiliging gestopt is. Want je zal maar aangedrukt worden, joh. Hey. Want dat, al dat als je van afval gaat in die vrachtwagen, hoe kan dat er allemaal in? Maar ja, er zit zo'n drukpers zit erin. En die drukt het afval helemaal plat. Hè. Het wordt 1 grote blok die aandrukt. En dat is het, hè. Ja. Ja, en je zal er maar tussen zitten, joh. Dat overleef je niet, hè? Ja. Ja, het is altijd even kijken, jongens, voordat je zo'n container oplaait. Roep eventjes of zeg even wakker worden. Dan misschien hoor je wat en dan kan die persoon er eerst uitkruipen voordat je hem inlaait, hè? Ja. Ja, op de meest gekste plekken, hè, wordt er geslapen. Hè. Veel mensen zijn dakloos, hè? Ja, niet alleen zwervers, hoor. Nee, maar ook... Dan ben je trouwens zwerver, hè. Als je geen dak boven je hoofd hebt, dan word je officieel bestempeld als een zwerver. En dan ben je dakloos en dan moet je toch ergens slapen, hè. Ja, onder de bruggen gebeurt het ook heel veel, hè. Als je bijvoorbeeld langs een brug rijdt, moet je maar eens opletten. Dan zie je vaak matrasjes liggen. Ik weet hier ook een plekje, hier in de buurt, waar dan zo'n brug is. En dan zie je dan een matrasje liggen en een kussentje en zo. En overdag zie je die personen niet. Die zijn dan aan het wandelen of aan het lopen. Een beetje geld bij elkaar scharen voor de dag. En dan als je s'avonds rond 10:30, 11:30 daar komt, dan zie je ze vaak daar liggen. Hè? Of met een kampvuurtje rustig aan het bijkomen van de dag. Hè? Ja. Goed, nou, hij heeft het in elk geval overleefd volgens het laatste bericht. Dus in een container, een zwerver, ingelaaien en aangedrukt. Ja. Maar goed, we zijn benieuwd hoe het nu met hem gaat. Hè? Ja. Komen misschien wel binnenkort weer geldinzamelingsacties, hè, voor deze man. Hè? Ja.

0: Ja, vorige week werd ik getipt van Kathleen Willems. Crying out for love.
1: Crying out for love.
0: Misschien meer een liedje voor de zondag wat betreft Breakfast in Bed. Misschien dat we hem eventjes gaan saven. En dan, wie weet, hoor je hem dan zondag weer terug in Breakfast in Bed. Hè? Wie zal het zeggen? Goedemorgen, het is dinsdag 14 juli. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Ja, bij een schietpartij in Rotterdam in de wijk Feyenoord is afgelopen maandag een stadsbus geraakt. Een persoon die niet in de bus zat, die raakte ook gewond. De politie heeft inmiddels wel al een verdachte aangehouden. De schietpartij vond plaats rond 7 uur op de Oranje Boomstraat. De verdachte is bij zijn aanhouding getaserd. Bij de schietpartij werd een ruit van een bus geraakt. Op dat moment zaten er 10 personen achter in de bus. Zo schrijft Rijnmond. Zij en de chauffeur die raakten niet gewond. Wel was de chauffeur erg geschrokken. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, een andere persoon raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Ook is het nog niet bekend wat er aan de schietpartij vooraf ging. Op straat liggen volgens de regionale omroep kogelhulzen. Ja, dat is wat, hè. Met in de bus ook al niet meer veilig. Moet die gekker worden. Ja, er gebeurt van alles in de wereld. Maar echt schieten op een bus, ja, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt hier in de Lage Landen. Maar goed, natuurlijk ook weer het WK voetbal. Om 9 uur begint het weer Frankrijk tegen Spanje. We zitten dan al in de halve finale. Morgen dan is het Engeland-Argentinië. Dan krijgen we de troostfinale. En dan zondag, aanstaande zondag, dan is de absolute finale van het WK voetbal. Ja, goed. Dus voetbal minnend Lage Landers. Die kunnen hun lol weer op in elk geval. Want er is weer veel voetbal te beleven.

De dagtoppen voor vandaag. Trevor en Warda Mee. Ja, het is de dagtoppen van deze dinsdag, de 14e juli. Ja, vandaag komen we te weten wat voor winter we krijgen. Ja, we denken er nog niet echt bij na, maar hij komt er echt aan hoor, straks als de

0: in de maand zit. Libertus, helder en zonneschijn, zo staat er op de tegeltjes. Met witte wolkjes, dun en fijn. Doet zeggen wijd en zijd, de sneeuw zal vallen voor wintertijd. Nou, doe er maar wat leuks mee. Ja, en in Rome wordt een ghetto gecreëerd voor Joden. Alleen daar mogen Romeinse Joden nog wonen, zo heeft de paus bepaald. Veel Joden die vluchten op deze dag in 1555 uit de stad. En het was ook vandaag de eerste dag van de Franse Revolutie. Parijzenaars die bestormen de Bastille, dat is een gevangenis, en bevrijden 7 politieke gevangenen. Dat gebeurde in 1789 op deze plaak, op deze dag. Op deze plek, wou ik zeggen, maar dat is wel zo natuurlijk. Frankrijk wordt een republiek en de Fransen die vieren het feit nog steeds. Die zijn namelijk vandaag nog steeds allemaal vrij, ja. Nou, even het weerbericht vandaag. We hebben een flinke zonnige periode. Er zijn wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Ja, de wind is matig van kracht, komt uit het noordoosten, blijft overal droog. Maar in het zuidoosten is tegen de avond lokaal een kortdurende bui niet helemaal uitgesloten. Ook zijn er vanavond en de komende nacht richting woensdag brede opklaringen. Het koelt langzaam af naar temperaturen tussen de 15 en 20 graden. Woensdag verloopt zonnig en droog bij temperaturen tussen de 28 en de 31 graden. En het wordt morgen overnieuw erg warm.
1: Tot 7 uur ga je luisteren met Erik van Vliet.
0: En op deze dag in 1973, Sheriff Dean staat in de Nederlandse en Belgische en Duitse hitparades op de hoogste regionen in de, ja, in de hitparade. 5 weken lang staat het nummer Do You Love Me op nummer 1.

Vamos, España. Je hoorde Alkai voorbij komen, want vanavond gaat het echt gebeuren. Vanavond de wedstrijden der wedstrijden. Vanavond moet je, moeten niet, maar ik zou het wel doen. Vanavond is het echt een topwedstrijd. Reikhalzend kijkt de voetbalwereld uit naar de halve finale van het WK tussen Frankrijk en Spanje. Misschien nog wel meer dan naar de finale van komende zondag. Ja, het is geen overdrijving om deze wedstrijd te omschrijven als de finale voor de finale. Zo zegt de Spaanse bondscoach. Daarin krijgt hij ook bijval van veel supporters, van statistici en analisten. Frankrijk-Spanje kan niet anders dan een spektakelstuk worden. Ja, en daar zijn verschillende redenen voor. De eerste plaats, omdat het gewoon klassiekers zijn. De laatste ontmoeting in juni 2025 in de halve finale van de Nations League eindigde na 90 zinderende minuten in een 5-4 overwinning voor Spanje. Ja, een jaar eerder hadden de Spanjaarden in de halve finale van het EK met 2-1 gewonnen van Frankrijk. Dankzij een wondergoal van Lamine Yamal. Ja. En het Spaanse kroonjuweel zette de boel afgelopen weekend ook nog even op scherp na het winnen van de kwartfinale tegen Marokko. Ja, het wordt echt een topwedstrijd. Ja, het is vooral die Yamal, hè. 19 jaar is hij inmiddels geworden. En het is misschien wel een van de jongste spelers. Het is gewoon een van de jongste spelers op het WK 2026. Ja, Spanje die heeft een hele goede verdediging, zoals we weten. Dus daar kom je bijna niet doorheen. En Frankrijk is gewoon een echte aanvallende ploeg, hè. Dus de aanvallende kracht van Frankrijk. Dat gaat ook natuurlijk weer ontzettend meespelen. Ja, die zijn trouwens ook offensief erg goed. Dus ja, het zijn gewoon beide ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Ja, Spanje en Frankrijk. Vanavond op tv natuurlijk te zien. De finale van de finale. De finale wedstrijd zou je hem kunnen noemen. Al is het natuurlijk niet de echte finale. Maar men ziet het wel als de finale wedstrijd.

0: Charles Dumont en Un Chanson. Het is een van de liedjes die we als teaser gebruiken natuurlijk voor de Franse week. Op 20 juli dan gaat het helemaal beginnen. Hebben we een week lang in Voor de Wekker Wakker. Extra veel Franse liedjes, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker. Deze dinsdag. Even kijken naar de drukte op de weg. Nou, dat zijn er heel wat. Ik pak even de belangrijkste eruit. Het is druk op de A1, de A2. Ja, het volgt elkaar lekker op. A4 en de A9. Ja, ook Amstelveen-Alkmaar, daar zijn werkzaamheden. Verwachte eindtijd 8 augustus. Ook op de A12 Den Haag-Utrecht bij Nieuwebrug en Harmelen is het druk. Daar kun je aansluiten. Gorinchem-Nijmegen is het druk op de A15. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel is het ook aansluiten geblazen. Daar heb je 3 minuten vertraging. En richting Rotterdam vanaf Breda bij het Terbrechtseplein, daar staat altijd wel file. 19 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Gouda, Hoek van Holland, de A20 tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. Daar wordt aan de weg gewerkt. En de A27 is het ook druk. En de A30 Ede-Barneveld bij Ede-Noord in aansluiting met de A1. Daar wordt ook aan de weg gewerkt en daarom is er ook opstoppingen. Ja, dus dan ben je ook wat langer onderweg. Arnhem-Os is het ook druk. De A50 en tot besluit de A67 Venlo-Eindhoven. Bij Gelderop en knooppunt Leenderheide, daar staat 2 kilometer file.
1: Begin de dag, Erik van Vliet. Met een lach.
2: Zijn naast mijn moeder en ik weet nog, het feestje was net begonnen. Soort van, ja, begonnen. Mijn hele familie wil zich altijd nuttig maken. En ik heb dan altijd ooms die gaan dan het muzikale gedeelte invullen. En er is één oom die bijt altijd het spits af. En dat vindt hij heel belangrijk, hè, dat hij begint. Maar dat doet hij altijd met Nederlandse nummers. Er is alleen één probleem. Niemand hoort dat het Nederlandse nummers zijn. Ja, was die heel belangrijk. En hij was net begonnen. Zeg maar, het feest was net losgebarsten. En dan liep ook naar Nederlandse nummers. Ja, belangrijk, hè. Top 40, Nederlands, spits afbijten. Ja, Nederlandse nummers. Ja, Nederlandse nummers. Ja, dat is mooi. Top 40, hè.

Mike van Vliet brengt de ochtend in beweging. Leuke muziek en leuke verhalen voor de wekker wakker. Start je dag met een glimlach.

0: klachten via lokaaloomopgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokaal Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
0: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Normaal, zo lokaal.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Rio.

Was wel alles goed? We zijn heel blij om hier te zijn vanavond. We zijn heel blij dat jullie hier zijn. Jullie konden van alles doen met jullie zaterdagavond. Maar jullie kozen om hier bij ons te zijn, dus merci.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Oh, those Russians.
1: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

zo ging ik dan verder bij Mieke de Neus. Daar kreeg ik de smaak vast te pak. Ik dronk er 3 glazen trappist en een geus. En ik ben er een uur blijven plakken. Maar toen edelachtbare ging ik weer gauw. Want ik wou naar huis toe naar

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

lachen. Ik was tot niets in staat. Nu ben ik toch een nachtenzon.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.

me dacht. Als een mooie groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je niet speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokale omroep.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Dat al het glas weer heel is. En dat het gras

van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Hemelse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: heb nog hoop, want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Koren. Niet normaal, zo lokaal.

Goorle. 100 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorle.nl.

Okay.

0: buurt. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Koren. Niet normaal, zo lokaal.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorle.